0: Rudinam, laat je daar in. Het is gaat hier voor mij van de wereld, de kerk van de is. De kroon doet dat nu bij Iram. Laat rij, Dimarsson. Het moet hier naar Iram. Rakum, en Erkham, laat naken. En Erkham naar Iram, Rudinam. Lissamo? Lissamo?
1: Nazario.
0: Icho
1: kwa di ndinoimba kuti nyaya michina yedu pa tanga tichisa ma effecto wendera mberi
0: Chadi kuti chiranga jali pali kuti ndumba la lama cheche lopsi lopsi likwena nalo pa kwadoko aenda kianera pira la vipa na ndumba la trechimaso kabo kana henda chishano ama cheche kubla naro aenda kia batika na ama trechimaso wapirana aenda kuna lurdino lurdino pira kuna henda chino mnezio enezio likwena naro apira kuna henda chihato wadunga iri la kabila buda kunza wakutusikana mansa mukati mangwa chino isi wakutusikana nezio nezio henda chino mwe atusa pira kuna Lurdino, Lurdino pira kuna Nezio, Nezio utakamkana, kutuane kupira kuna wani, muneka nereka, raida kia pika kumberi kuna wani, raida kia barikana lukula macheje na kura, ubuda mukati mkusuna izi, raida kia koneska magamanga likupi, kuna utakamkana bwe nalo bwe kona ya tambwe, mufriza pitu, mukonde. Linga wone iti zvinobara uro izvi da
2: ndivo zvinobara zvauro isu tarungwa takapuya kuti arijonyere makamakai anobatira anobatira mwiri anodiwa kuti anyatse kuona zvakanaka kuti apa ibhora iri kuti yanga ri mupitipiti si ibhora raida kuti riende kusvikona ngokuti chikwata chokirezhi nemarso chaenda kopimba nguva chaiyo chikwata choma cheche chimoyo saka ndinoda kuti zvinotsurudza zvimwe zvimwezvi
0: chadiko sisi watongitai ese tiri pakati pakusvikisa izvi mukati matambwe